Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ja, dat was natuurlijk Sultans of Swing daar. Dire Straits, ja. What a brilliant piece of music. Martinus is van Brugpan. Morgen, dankie. Ja, ik heb nou van die lichaam gezien. Het lijkt mij dat die kampenaars nou niet erg zo vroeg in de ochtend gezellig niet. Want het is maar meestal jelle ouwe daar van de Gautengse wereld. Wat samen met ons keier, dat is net de ene tweetjes wat ik van weet, wat samen met ons keier altijd in de ochtenden. Dat lijkt me die kapen na slaap nog. Cape Town, wake up! Ja, wake up. Linkje is ook daar, morgen linkje. En ja, wie is dan nog, weet ik nog gegroet? Weet ik nog niet gegroet? Martinus, ik heb voor jou gegroet. Philip, Neil, voor jou gegroet. AB, Barbara, Daddy, Big Moss, Jerobium, Nate. Jouw stage is ook daar, zie ik. Clint, Joanno, good morning, Indica, Daddy Cool. Ja, daar is heel klomp wat dan samen tot elkaar. Bye, dankie. Het is lekker dat jij samen tot elkaar. Jimmy Sosse, dankie voor je boodschap volgend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

Major Services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.

0: That's so Blue Eyes, né? New York, New York, ja. Oh, so a brilliant piece of music. Ja, hoeveel, ek wonder, ek moet toch een beetje gaan kijken hoeveel recordings of hoeveel goed hy vrygelaat het. Ek dink, hierdie man het ook net nie einde gehad nie, ne? Ja, Blue Eyes, Frank Sinatra. Goeiemorgen, Caroline. Lekker om samen met jou te keer ook volgend. Jimmy Sosa, dankie vir jou boskap. Ja, ek dink dit is liplik lekker.
1: Van Jimmy Sosa proe lekker soos ek krik in my mat.

0: Be My Baby, The Roxette and Don't Stand So Close To Me. Ja, dit is natuurlijk de Police wat zo gezegd. Ja, definitief niet van de toepassing in Nederland, nee. Ja, Don't Stand So Close To Me. Maar ja, hoe het ook al zei, kom eens gaan kijken wat aangaan in ons weerbrug.
1: Jouw stasie weer.
0: Nou ja, dus de ganse weerdienst het een geel vlak 2 waarschuwing oor hevige donderstorms in Gauteng, die centrale dele tot ooste van Noordwest, as ook die centrale dele tot weste van Limpopo uitgereik. Dat maak nou nie vir my sin nie, maar toe maar. Die geel vlak 2 waarschuwing is ook uitgereik oor skadelike wind in die Nelson Mandela en die Buffalo City Metro, as ook die Lambe, en dan ook die Kushwa, en dan ook Sondag Rivier Vallei Municipaliteit. Die Weerdienst het ook een waarschuwing uitgereik vir brandgevaar in die Matsikama, Sederberg, Bergrivier Municipaliteit in die Weskaap, en ook die Kammiesberg Municipaliteit in die Noordkaap. Then let's have a look at the different areas. Gauteng, it will be a cloudy, cool to cold day with spread out showers and thundershowers. Pretoria, 9 degrees Celsius, your minimum, and 14, your maximum. Johannesburg, 8 to 13, and Vereeniging, 9 to 13. In Mpumalanga, te bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Mombela, 9 tot by 18 grade Celsius. En dan Emalahleni, 9 tot by 12. Ermelo, 5 tot by 9. Standerton, 7 tot by 9 ook. En dan Skukuza, 12 tot by 16. Limpopo, it will be a cloudy to cool, to cold, to cool with scattered showers and thunder showers. Polokwane, 9 to a maximum of 13. Palabora, 11 to 16. Sanin, 13 to 17. Musina, 12 to 17. Lepalale, 12 to 15. Mokopane, 9 to 12. En dan die noordweste bewolk, winderig en koud tot koel. En het wordt dan gedeeltelijk bewolk ook met verspreide buien en donderbuien. Potchefstroom, 11 tot bij 16. Mahikeng, 13 tot bij 15. Rustenburg, 12 tot bij 14. En dan Vryburg, 12 tot bij 19. Lekker plek daar. Free State, it will be a cloudy day towards the east. Apart from that, it will be partly cloudy, a little bit windy and cold to cool, with isolated and spread out showers and thunder showers, except towards the southeast. Bloemfontein, 8 to a maximum of 21. Bethlehem, 7 to 15. And then Kroonstad, 10 to 15. And Ficksburg, 8 to 19. Sasselburg, 11 to 13. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die Noordooste met geïsoleerde buie en donderbuie, kan verwag word. Andersens, mooi weer, winderig, koel tot warm. Oggendmiskolle word nou ook langs die kus verwag en die wind langs die kus sal sterk noordoos waai. Upington, 15 tot by 29. Kimberley, 9 tot by 21. Alexander Bay, 13 tot by 21. En dan Sutherland, 9 tot by 25 grade Celsius. And then the Western Cape, it will be partly cloudy toward the east in the morning. Apart from that, it will be nice weather, warm to very warm, especially along the West Coast District. And the wind along the coast will be fairly strong east to northeast. And on the south coast, apart from that, it will be the wind will then also be fairly fresh southeast. Yeah, quite strong. And Cape Town, 16 to 36. A nice day in Cape Town today. Frizendal, 19 to 38. George, 11 to 26. Worcester, 13 to 33. And then Beaufort West, 10 to a maximum of 28. En dan die Ooskaap, aanvankelijk gedeeltelijk bewolk in die suide vanaf die westelijke helft van die Ooskaap. Andersens mooi weer en koel tot warm. Aanvankelijk bewolk langs die kus met reen oos van die Kei rivier. Andersens mooi weer en koel. En verskoning daarvoor. En dan die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos waai. En dan kyk ons na die verskillende stede. Dorpe, Kuiberke, 12 tot by 22. Robertsabuque dorp, 7 tot by 28. En dan Kugompo stad is dan 12 tot 20. Port St. John's 11 tot by 19, Mthatha 7 tot 'n maximum van 19. KwaZulu-Natal, a morning mist in places towards the interior. Apart from that, will be cloudy, cool to cold with isolated showers. The wind along the coast will be light to moderate, east to southeast, but in the far south, it will be fairly fresh northeast, and it will extend later towards Durban. Durban, 15 to a maximum of 20. Richards Bay, 16 to 22. Pietermaritzburg, 10 to 16. And Nambiti, 9 to a maximum of 18.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Jimmy Sources, thank you very much for your sponsorship this morning.
2: Jimmy Sources, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis thai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauser.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Time check at the moment, 7:31. Someone asked me a question, or they posed a question regarding my insert about the King Charles's letter

En die tijd is 8:27, ja, lekker om samen hier te kuilen. Ja, is woensdag, ja, die helft van die week is daarom al voorbij. Naweek is nader. Ik zie dat die aftelling voor die grootste rugby wereldtoernooi nog het begin. Ja, dit is een 12-maandse tijd. En we praat zo van 24 spannen wat mekaar gaan aansee. En we gaan zo over 6 weken in Australië. Ja, fantastisch. Ja, lekker sport om naar uit te zien. Ja, en dat is niet over 12 maanden. Dat is niet over een jaar van nu af. Glad niet ver niet. Nee, glad is niet om het draai. Zo checkers.

En dit amor, Vitone, daar, hou mij vast, ja. En bij dankjewel ook, ik zie hier zoals Pink Fairy, wat samen met ons keer. It's me, Sammy, ja, ook daar, Lucky, wat ook samen met ons keer. Bij dankjewel, lekker, lekker, lekker. Woensdag, ja, half wat deze week, dank je toch, dank je, daarvoor. Na week is voor, ja, leef voor. Ik zie morgen gaan ze een beetje koeler weer in die Kaap. En dan vrijdag zo 40% kansen voor reën. So daai vier druppels reën gaan seker nou maar in die bure se jaar val, want ja, hulle kon nog nooit regtig die Kaapse weer voorspel nie. Iemand het jare terug vir my gesê, ook begin het in die radio, daar's net een weerstasie wat dit korrek het. Die ander is almal so 4 ure na die tyd. So as jy sê dat daar gaan reën kom 12 uur, dan kan jy weet dit gaan so 4 ure later wees. Ja, so ek weet nou nog nie wat is die webtuiste dit is wat die weer op tyd betyds vir ons gee nie, maar ek moet daarom sê dat die weerkaarte vir die van die selfoon is daarom redelik akkuraat.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jouw stasie.

vrou en eensam zondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat weg, dier die lucht of met die lang pad, na somer visie jong, waar ek jou soen.

Als je eendag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou

0: kinderdag loop gooi ik mos petren in bij deze karaats, Q4 en label weg. Zal die mannikie nou niet voor mij die lekkerste kopie koffie brengen van hulse OK Express winkelie? Smaak mij daar zo lekker warm kossen ook. En die plek lijkt nou wrakjes waar nogal speaker is. Maar jij kan maar zelf loop, kijk. Q4 Garage label weg stuk lang. Hij lijkt zo lekker, want hij maakt zo lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Uessenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Dat is een hartelijke goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom bij Varipad. Dankie Gary voor die lekker 80 show, dat blijft altijd interessant en baie lekker om naar die ouwe era's en muziek te luister. Baie welkom aan alle TikTokkers, lekker om jullie aan boord te hee. En ik hoop en vertrouw dat ons voor die volgende uur en 3/4 lekker saam gaan kuier en sommer net lekker saam gesels en al die lekker dingetjies, wat doen ek nou hier? Ek is bezig hier met TikTok. Ja, sy. Ek sê dankie aan ons borg vir die program natuurlijk, Namibian Clearing Agency, wat elke dag van die week saam met ons keer. Ja, woensdag, klein saterdag, dit bly net lekker, vanavond gaan die vuure brand, ons gaan vanavond sommer lekker boerewasrols maak. Wat praai jy vanavond? Jy kan my gerust laat weet op 066-594-4248 of hier op TikTok, middag Marilyn, Marta wat saam met ons keer, Babi, Marilyn, Johan Broncos, hallo my vriend, wat braai jy vanavond, Madeleine, dan weet bykie vir my, wat gaan op die kole gebraai word. Kurt Derren sê, see you over.
2: Jou stasie, dat nie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi Tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, vloer gebod aangaan op die paaie, daar aangaan tengelinge, stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts voor Kliprivier. Rechterbaan is gesluit daar, so wees toch maar voorzichtig. Ook een ongeluk wat aangemeld is op die N12 westwaarts voor Jet Park, pad. Linkerbaan is geraak daar, wees voorzichtig, stadige verkeer daar so. En ook een ongeluk op die N12 westwaarts na die afrit van Atlasweg. Linkerbaan is gesluit, het lyk my dit gaan weer die mekaar in Gauteng. KwaZulu-Natal stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Klifdale. Linkerbaan is versper daar, wees voorzichtig. En padwerk op die N3 noordwaarts voor Marion Hill tolplaas. Linkerbaan is gesluit daar so, wat so bietjie druk verkeer veroorsaak. Kaapstad verkeer slegs stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts na Plattekloofweg M14. Dit is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. En dan het ek net gegeloer op ons ander bron, die nietste is, maar ja, dat is ook al ou nies, daar was 'n ongeluk in Kiel, Silmer straat en Sizzle Morgan Stikland, 2 voertuie wat daar mekaar in is, maar dit is ook al 'n uur terug, so wees toch maar voorzichtig, dis jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

Daar sê 35 met oor 2 in die middag. Ja, ons begin al hoe nader kruip aan 20 voor, as ons vir jou boeremusiek treffers 3 in een rij bring, waar ons vir jou 3 lekker boeremusiek nommerkie speel. 30 September, laatste dag van September van 2026, morgen is het die 1 oktober, en as het 3 maande oor voor hierdie jaar, sê Ali Sien, can you believe it? Het voel of het nou die dag begin het, maar ja, dit is maar wat het is. Legacy with Maria, wat saam met ons ook kei, en Johan Bronkos, wat alweer vir ons 22.000 likes alweer opgedruk het, baie lekker. Afrikaner SA, Afrikaners is plesierig, dan maak hulle so.

Nacht is nacht hier binnen mij. En iewers baie ver, iewers fluister jij. Ik hoor jou in mijn ziel,

0: jou stasie verkeer.
1: Right, ons loog naar die verkeer op vir Oulaas. Gauteng ongeluk op die N1 suidwaarts by Boekleg. Middelbaan is geblokkeer daar. Dit is dit. KwaZulu-Natal 13 meter terug. Stilstaande vrachtmotor op die N2 noordwaarts voor EB Kloete. Middelbaan is versper. Wees toch maar voorzichtig. En ook padwerk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown Drive afrit. De rechterbaan is gesluit daar. Wees voorzichtig. Kaapstad verkeer 32 meter terug, een ongeluk op die N1 uitwaarts voor Klipmuts. Alle banen is oop, geen vertragings daar nie, is langs die Kanda. En dan verder is daar geen ander opdatering, hier is ons eniekie. Die N1 outbound before Klipmuts, all lanes open, nou die lijst, vehicle overturn. Wees toch maar voorzichtig, dis jou verkeer vir nou, net hierna jou nies.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. www.joustasie.net

Dat is aardig, goedemorgen. Het was zo pas 4 uur, er is tijd voor uw nieuws op Harties FM. En kom eens kijken wat gebeurt in uw nieuws om 4. Goedemorgen, welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junis om 4 vanmiddag. Leden van die groep March in March, wat buiten die Weeskaamse wetgever betoog het, tegen geslachtsgeweld, het beroep gedoen dat die doodstraf voor oortreders ingesteld moet worden. Die betooging vond plaats te midden van tientallen voorvallen van geslachtsgeweld. Die afgelopen 2 maanden is die lichamen van 12 vrouwen in Ekurhuleni op die Oosterrand gevonden. Die groep het griefschriften aan die provinciese politiecommissaris Tsizakele Dianti en die kantoor van die Weeskaamse premier Ellen Wynne die oorhandig. Die voorzitter van March in March in die provincie, Lobalo Sangela, sê hulle vra dat onopgeloste saak van geslagsgeweld voorkeur moet geniet. Die voorzitter van die parlementse ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane, het media berigte wat verkeerlik uitsprake aan komiteelede toegeskryf het, as kwaadwillig bestempel. Het hou verband met beweerde berigte dat die ANC probeer het om die minister van politie, wat tans met speciale verlof is, Senzo Mchunu, te verdedig, terwyl die partij terselfde rij die skuld op die geskorste politiekommissaris, Fanny Masimola probeer plaas het. Die ad hoc komitee het beraadslag en beraadslag tans oor sy conceptverslag. Volgens die rekord het die ANC ambtelik voorgestel dat dit gevolg moet word en verder onderzoek moet word oor sy beweerde opdrag om die taakspan vir politieke moorde te ontbind en poste by misdaad intelligentie te bevries. Jy is ingeskakeld by Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen en ons is natuurlijk bezig met jou nuus om 4. Action SA had gevra dat er onderzoek gedoen wordt na multimiljoen randse Etiquette municipale contract wat aan Muriel Infrastructure Group toegekend is. Die maatschappij wordt verbind met die omstrede Zimbabwese zakenman Lawrence Mujanganama, wat onlangs in die nieuws was nadat hij na bewering vrouwen in een Santon restaurant gedreig het. Die 16 miljoen randse contract voor die bouw van die North Park rioolwerk is in december 2024 aan Muriel toegekend. Werk het eerst in mei 2025 begin. Action SA se kokosleier in die Etiquette, Zwakelekele Mkwahangu, sê hulle wil weet wat die haas was om die contract aan die einde van die jaar toe te ken, en hoekom daar eerst 5 maanden later met die werk begin is. Nies in die buitenland, die Amerikaanse ambassade in Costa Rica sê 45 ton onwettige dwelms is in die land verwyder na 10 dwelmoperaties. Die ambassade sê in een verklaring daar is beslag gelê op kokaïne ter waarde van meer as $1.25 miljard tydens verskeie klopjagte wat hier die VSA ondersteun is. Dwelms is met Amerikaanse militaire vliegtuig in die land vervoer. Costa Rica's auditeer-generaal Carlos Diaz sê weens begrotingsbeperkings kon die dwelms nie in die land vernietig word nie. Hy sê die dwelms sal vandag vernietig word onder die toesig van 'n regter van Costa Rica. Minstens 5 Palestynen is vanochtend in 2 afsonderlike Israëlische aanvallen in die Gaza-strook dood. Nooddienstwerkers in Gaza sê 4 mense is dood en 14 is gewond in 'n lichaamval op 'n voertuig in die Hawa-buurt van Gaza-stad. Een vrou is dood in een vroeger aanval op een woonstelgebouw in die stad. Israëlische Weermacht nog nie op die aanvallen gereageer nie. Israël beweer dat Hamas bezig is om weer sy arsenaal op te bouw en het die afgelopen week aanval op die groep verskerp. Hamas ontkent dit en beskuldig Israël daarvan dat hy die Gaza vredesooreenkomst en die skietstaking ondermyn. Is er geskakeld by Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio. Ons kyk na dit wat gebeur in jou handelsnuus net hierna.

0: Ja, als een soort lepikje van een probleem daar. Om die genoemd is er niets voor te krimmen. Ons gaan het hier brengen om 5 uur vanmiddag. Dan al die prijzen van die verschillende hulpbronnen. En natuurlijk ook die verschillende geld inhieren. Blijf geschakeld. Hier in die bulletin is moeilijk gemaakt natuurlijk door Van Dijk Pharmaceuticals. Je volgende in die bulletin is vanmiddag om 5 uur.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

die 70er jare, the new Seekers, now met Big Steel op Borrow. Goeiemiddag, baie welkom aan jou, jy is ingeskakeld by Huiswaarts, Summerdine. Klein Saterdag, ons vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond, 18 minuten na 4, ook baie welkom aan die luisteraars van jou stasie in Brackenfell en ook die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier van het Riebeek West in die Weskaap. Ja, as het nie vanmorgen onderhoud nie, so daar is om 4:30 weer op die normale tyd woorddraai en dan het ons vir jou die volgende nieuwsbulletin om 5:00, ons kyk tussen kwart voor 5 en 5 uur na die verkeer, maar ook nou gaan ons kyk na die verkeer, maar dan weer en dan het ons die nuus sake van die dag, of die nuus hoogtepunte van die dag, kwart oor 5 sekant, dit aan die handelsbreek met sport nuus om 5:30. Soepel so later praat ons oor die rest van die program, onder ons WhatsApp nommer in herleef, jou communicatie met my 061-511-2602. Natuurlijk ons verkeersverslag, wat aan ons verskaf word dier iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.

Merra, Merra, tot diep laat na die middernacht schoffel hij en Poppy bij Blabsfontein. Zij is Cherry en Baby

0: Party, lekker het lange dag van Anton Hoesen. Terug in tijd met Boy Funny Suburbs. Ik weet niet of je daar die liggie nog goed kan onthouden. Dat was een film destijds uitgereikt rondom die liggie. Waarin Marius Weijers denk ik gespeeld het. Dus ik het niet recht, ik mis het niet. Maar in ieder geval, dit is 32 minuten na 4. Dus natuurlijk tijd voor Woordraai hier op jou gunsteling radio. We gaan jouw muziekkennis toetsen, soos gebruikelijk in hoe vinnig jy met jou vingers op die knopje is. Dat is een belangrijke ding. Speel vir jou drie liedjes. En in die volgende drie liedjes daar oor in stemmende woord. Want die prijsgeld is natuurlijk die kans op jou eie muziek aan te vragen vir net na 5. En dan tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanaan. Maar Clive Bruce vanmiddag in die mengsel. Casey in the Sunshine. Ah, sê ek het nou. Casey in the Sunshine Band. En dan Katrina en The Waves. Nou, vanmiddag is een woord het iets te doen met dit wat gebeur nadat die reen geval het. Wel, ons sien allemaal daarna uit. Onthou nou die eerste liedjie Clive Bruce. En daar die liedjes titel is die woord verskuil. Dan het ons, ek gaan nie weer die kunstenaar sy naam van gee nie, want dan gaan ek myself in die voet skiet, maar die liedjie sy naam is That's the Way I Like It. En die laatste een is Katrina and the Waves. En daar die liedjes titel is die woord verskuil. In die titel van die liedjie. Die woord wat ons soek is in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dit is natuurlijk die uitslag nou van Woordraai wat volg. Wie was eerste en wie was tweede en zelfs derde? Hoeveel deelnemers het ons gehad? Het lijkt me soos net drie wat vandaag deelgeneem het. Ons drie deelnemers gehad. Ons winner vanmiddag van Woordraai uit de Roodepoortse wereld, Esther Botha. Elke dan, Esther is in die eerste plek daar. Dan in die tweede plek. Kom ons kyk, wie komt te tweede? Nog een dame, hierdie keer uit Bloemfontein. Dit is Rosie Marie. Rosie, goeiemiddag, baie welkom. En Rosie, wat sê hy in die woord, is natuurlijk Sunshine. Ek het myself al van die voet geskiet daar, toe ek genoem het, die tweede liedjie is Casey and the Sunshine Band, But That's the Way I Like It. So daar had ek hom eindelijk weggegeen, maar niet te min. In die derde plek, kom ons kyk op wie was derde, Norman Toerien van Durban. Hy sê hy in die woord is Sunshine. Maak jou keuse van muziek en ek speel vir jou wat jy wil hoor. Eerste plek deelnemer net na 5, tweede, derde, vierde plek deelnemer. Ek speel dit wat jy graag hoor net na 6 vanavond. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem, daarna kom ons terug met muziek voordat ons kyk weer een keer na die verkeer.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer

Oh, het was prachtig. En die ben ik hier af. Van die kunstenaar met de naam van Tony Knight. Tony Knight doet ook al op een stadium bij ons kom keuren. Die artiest heeft maar leer. Nou, hierin was hij niets die ene. Mijn zonneblom. Uitgereikt door Tony Knight. Kraakvaars. Blijf geskakel voor die nieuws om 5. Tot en met dan Dion van der Merwe met Zambezi.

Ons kyk een bykie wat gaan aan in die sportwereld, die belangrijkste sportsake van die dag, wat ons gauw aandag moet aangee. Ek bedoel eerder nies, voordat ons kom by die sport, is om 5:30, jammer, dis nou tyd vir jou belangrijkste niessaak van die dag.

Nee, ons gaan in, net so vinnig een bykie kyk na die verkeer nou. Dis volgende die verkeer, dan een bykie muziek maak. Voordat ons kom by ons sportnuus vandag. Ons gaan ook bykie weer kyk na die cricketwedstryd Suid-Afrika teen Australië. Die derde eendag wedstryd wat tans beslis word daar in Potchefstroom.

0: Kom, eens kijken een beetje wat op die paaien aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons verskaf, die eindtraffic. En dan gaan ons vinnig een beetje muziek maken voordat we komen bij vandaagse Quota Sportnieuws om 5:30. Nou, als we vinnig naar die verkeersverslag kijken, dan vandaag wat ons niet ernstige probleem heeft, maar toch is daar problemen op die paaien. Hier in Gauteng het ons weer ongeluk gehad op die Indian Danielberg snelweg. Dus die afrit vanaf John Fosterweg. Een ongeluk op die Indian Zuid net na John Foster. Daar moet je voorzichtig wees. Die Indian Noord afrit bij Albertina Sisulu. Daar is een stilstaande voertuig aangemeld op die Indian Noord afrit daar bij Albertina Sisulu. Kom ons beweeg aan met die verslag naar die volgende bladzij. En dan kijken we of ons die andere provincies ook terugvoering het in verband met verkeer. KwaZulu-Natal net hier en daar een stilstaande voertuig wat ook gerapporteerd wordt op die N2 en die N3 Noord. Rij voorzichtig in daardie area. In Kaapstad is stilstaande voertuig aangemeld op die N1 uitgaande in de oostelijke richting. Dis die afrit bij Sable Service Road. Daar is een stilstaande voertuig aangemeld op die N1 uitgaande bij die afrit bij Sable Service Road. Ook een stilstaande voertuig aangemeld op die N2 ingaande westelijk afrit vanaf Makassar. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande bij daar die afrit bij Makassarweg. Linkerskeur van die pad is gesluit. Baie druk verkeer tans op die N2 uitgaande in Kaapstad. Dus Old Main Road, die R102. Die druk verkeer daar op die N2 uitgaande bij Old Main Road. Alle banen steeds op en toegankelijk, maar rij voorzichtig. Muziektijd, ons vat je terug. Een tijd met Glennis Lynn en Tsitsika Mavout.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek voor jou oren.

0: Volgens mij maak ik een muziek, een keer van Madonna, net hierna, American Pie. En dan onthou ons volgende handelsbreek is om 5:45 en kids versoeken direct daarna.
1: Kom vlug van die geraas, net hier, bij Harties FM.

0: Ja, dit was sopas 46 minute na 5. Tyd stap aan, binnekort nuustyd weer. 6 uur vanavond jou finale nuusbulletin van die dag met ons nasionale weerverslag net daarna. En natuurlik dan nog musiek tot so. Kuier ons saam tot so 6:45 se kant. Nou vanavond is dis woensdag aan klein saterdag aan deel Marits vanaf 7 uur vanavond in sy program Padlangs. Of sal ons nou sê, ek dink hy noem het eerder hy noem het woensdag aan klein saterdag aan saam met Dewald. Maak ek nota daarvan. Hier is het nou tyd vir jou, as jy miskien een boodskap het vir iemand, een kitsversoekie, ons noem het kitsversoeken gewoonlik, tussen 6:45 en 6:00 kan jy het nou gaan vir ons stuur, sal het jou uitsaai, een boodskapje of een versoekie vir iemand speciaal, baie welkom, 0615012602. Intussen wil ek vir jou een nieuwe liedjie speel, wat ek vandag ontvang het van die groep Watershed, langplaas van hulle gehoor, Watershed, sy prachtige liedjie My House, waarna ons volgende gaan luister net hier op jou Gunsteling Radio.
1: Pas geland en kraakvaars net hier op Hardies FM.

Wat een prachtige liedje, maar het lijkt me ons daar een beetje van een technische probleem met die uitspiel van daar die liedje, wat die specifieke leer aan betreft. Ik zal kijken daarna en misschien een alternatief in Anfra, wat ons dan voor jou kan spelen. Maar wat een prachtige liedje van Watershed, My House, op je gunstelinge radio. 6:10. Ons gaan weer terug deinsie naar die jaar 2000 toe. Vroege 2000s. Een beetje muziek daar maak voor jou uit die jaar 2000. Balaimos van Enrique Iglesias. Altijd moeilijk geweest om uit te spreken zijn naam. Enrique Iglesias, dat is hij. Met Balaimos, dit is

Nou, dit was dan, kan ik zeggen, Dr. Hook zal nou volgende wees. Maar hierdie was een nieuwe enekie van Nike geweest. Nou, hierdie damekie kon keer morgenmiddag van mij in die artisie van Marlee. Dus een nieuwe enkelsnip wat ze uitgebring het, Biekie. En sy kom morgen vir ons weer bietjie meer van haar lewe vertel, haar loopbaan, haar muziek. En Nike, wat al van tevore hier by ons was, maar hierdie keer bring sy bietjie uit en sy gaan bietjie oor bietjie kom gesels. Sy gaan bietjie oor bietjie kom gesels morgen. Hier om 4:15 morgenmiddag in die program Huis Waard saam met haar in die kollig. Nou, ek hoop jy gaan het geniet, maar ja, nou gaan ons luister na Kunstenaar 3 spel. Dat is nie vanavond verkeersverslag nie, niks op die paai aan die gang hierdie tyd nie. Alles lyk my redelijk rustig en stil. So, vanavond se Kunstenaar 3 spel die muziek van Dr. Hook en The Medicine Show. Ons het al van tevore een bykie oor hulle leven en loopbaan gepraat en dies meer. So, ons gaan net so weer vir jou bekendstel, 3 van hulle liedjies speel, 3 van hulle stikkies muziek speel vanavond. En Kunstenaar 3 spel, Dr. Hook en The Medicine Show. Ons val weg met die allerbekende ene, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Daarna Sylvia's Mother. En dan gaan ons afsluit met When You're in Love with a Beautiful Woman. Dit is dan vanavond se Kunstenaar 3 spel, die leven en muziek van Dr. Hook and the Medicine Show.

inspirtai, geel van wijns, politie daar blauw bloed, Afrikaner trots.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.